0: an bhí cúpla duine le leis anach. Thas níomar a caiint leis ach thír duine aonta cadása bheitthe. As dúirt sé airní bheitcha in aithna go bhar náte dúirt sé páile beoglaistí ar don aigin, páilí ferrasar a thuid siadar. Ach bhí sé teo sleachiad blian a thuairt ach te hár leis éimas ónín ó bhaile ochtra go bheitthe. Agus bhí sé teo sleachiad blian a thuairt múna hála Cardiff. Ach, ich sais is nach lein, agus lúst leis vod dem achwell fara sin tasa, gul gael agat leis. Na chaitu roda, agus vi ich sais gael agai le oan fratair, na dur gael fada macha. Ach, vi cwinam an lasan, ia, agus, gais vi anna gael, agus, na chan, vi mar cain leis stawr, so, vi anna lagan an, vi sa, ag vi no coed, mar vi da chais caliun cwb gobalt rimisin, abar sa, sa chlei canis, agus sa chlei lach canis, agus, you know, vi anna chadeine, stocha Sul, go, you know, vi mar finacht, finacht, go modera. I guess just a son of Griff.
1: Either Canagher and Doris go.
0: Yeah, vi, I guess just, vi just, Medina and Lawson, but vi dina golus na chano, the sticks in Ardan, Rome, Mamach, like, Queenum Gamaha, you know.
2: Vi se, like, chod o gurin clay canish, sa vrin gha vile. I guess chale dar le, nae shachta ven, ven,
1: Gloucester,
2: yeah.
1: Gwni Gloucester, ben o'r
2: Leicester. Northampton.
1: Northampton, yeah.
2: Yeah, I guess, cwrwch mi cael fe, cwrwch dyn gwrt o las yn y ffeg den o'n ti, cwrwch ysdech sy'n sy'n bine. I guess, fi, chweig na hen o'r dag gwni fy'n las yn fysol o gair yn na hen cic i fi, gys, na hen o'r dal. So, chwm yn rhan ni eich sy'n, I guess, fi'n ffwt yn mawt o'n rhan ni eich sy'n, os chwm yn gwrin clych y lech anis, I guess, fi'n mor hawl y lil, hawl sy'n I guess we're going to start France, I guess, for John O'Neill, for she ood the loss, and I guess ni cadeach an ood. I guess, we were sticks in there for the sleeve, I guess, we, Mike McSweeney, been in on Green Graffador, if he gul, we get Cougie Moon. I guess we digital camera, guess we should have spawned his own, as we should have spawned to Declan Kidney, go ood the veha. I guess we in the Green Graffin of Fabi, I guess Brian Kier Bolter, Gorevzige, Tess Kugimun, I guess on Ocean Machan video ref Sorogger. Jay Mike McSweeney, who video ref is that Sorogger here for a more V and Fianishi Geshut and Sundra Mishamach, Gor Udveha, but that will find flag in Ocean, Neil Rielson, the Hillon, that will find flag in Ocean before the farm
0: was lost.
1: Yeah. So we in pictures and we share in the pop areas. Go ahead, you know, for sure she's in the road. Yeah. We, you know, the cost is what's near again.
2: Yeah, so I'm flexing his football.
3: Fick
2: dina kut en ischefiken till sin ikoj. Ja, fick dina kut till John O'Neill hisse för ägges pjunt igen och var ägges ölen hos näckliga vlägg.
3: Om va. Fåll kogar är kade löjka sig rivenig on voa stäru vill sån fyra bli en ohin kohort. Gås liv bedre gärna sig sjöve pasta kiluren eller kvinn av sig är den blienta sån ach gör mig av stach till stach. Nu, hier aan de gezonde slatter, als Sean Brad dan ook nog goed in zijn, als hij de kind, er komen rugged harkelingen, als een moe, een goeie moon, een gorende moon, gedaan, feebly en ohin om het dak is. Vuil vi regatta valen gaan, er schuilen nee, als vi kun loki vaan in lager, als is Marcia avige.
4: Kathleen, how shall I fat the lay? So Malinang all for new. Kai Gubel Shim Joss Hostile.
5: I mean, on the host, Chakas de Don with your Kati, a Kahamia, a Kadnia Point, a Kadimakan, a Hammy Host Host to go check in New Mar, Madame Shago to New York. I'd say Vashay de Lund, Sarvit Michel Shuber Rist.
4: And the Suri of Sorte, Surrogatus of Malinang all. Kehotoch the son law, Agus Galamach traditions are like.
5: Oh, Hashe Hosha Hotoch, Fakish made Lani Hans on your like. As the 40s old, you hush it, Agus Ham, Hana. Hacht on eigen de gewoon eigen nou ha aan het dienen nou veel zijn je maar ha regelt hele hoes de grond en gaat echt die leen daar is het in haast wat eerst ik in haar klas naar huis ik in agus haar roos in de weg eerst ik
4: zo van de traditioen van de wie maar kan je regelt je lo Jolien vechter gomst en ander goed chat hij staat bij ook van thuis aan de verrassende van klas oog ha ga die in orde dol in de jury
5: ta ik zal je zien gedeeld maar niet veel dat het zo'n schuilen wordt lo Jolien is lo regelt ze man dan al Aber kann ich auch wenn es so team voll really. Now kann ich werden irgendwie doch rein alles. Ja, haben wir jetzt zum Anfang hast du das Foto und wir fahren zum mit dem Automat mit dem Mikrofon in die mal hast du gemacht das hast du noch was in Glas.
4: Ja, ich ist auch gut check in Richard Tools the power got to go in the so dead initial tackle in the length or tools the tackle in the length see the bonus goal in the I guess it's all on traditions in the command.
5: Yeah, I guess in the hard the day you have north is come here back to new work. Be north is na heim die in the nine line so shit. Bishop's on how